0: goed. We verheugen ons. Maar Fella, dankjewel.
1: Gaan wij weer naar Rome, naar de EK-finale van Polstok Hoogspringen. De lat lag op 5,65 meter voor Menno Vloon. Is hij daar overheen gekomen, Andy?
2: Jazeker, in zijn eerste poging. Dat is goed. Ik hou het even kort, omdat we vlak voor het nieuws zitten. 13e werd hij op de Olympische Spelen. Dat was met 5,55 meter. Nu al 5,65. Uw plant is overigens ook al begonnen over 5,65.